0: Het is nu maar Harlin, kom ook een trail over hessen om ik ga door te gaan.
1: Als je kato hard kijkt, vind je het le Edward dus le schneden zijn jolig, dus le Martin en zo, maar schneden zijn jolig, schneden tapleilers, maar daar was een hele hakker door te opschen. Dus dat je, maar hij gaat leren moet je, kun toch er iemand terug een is, dat dit is een weer leidzog in de schneden, dus net wie in zijn moeite weer kan hard weer van jij terug een nog is, even goed knal broodjes te hond op maar daar wil ze een nog wie de taal ook zijn nog hier wie met een wie schaken nog eens groeien groeien maar dat was dat ook eens een dag rustend dat jint niet alleen daar gram zeker de tweede die nog ach kindje gulle hakker door maar gulle hakker door kom vlug uit ooit maar gulle leed ja weg met je nog hier weg zou haar met nog hier dus aber niet beetje de taal niet smoe niet kwijt de taal niet pukken bij de taal zo dan nooit zullen gevallen ze nooit er halen dood aan de chinders bij nu moe So ik keer te blijven hoor. Ik zeg maar nu schrachen ja. Dan hier, ik zeg je, we zijn nu als gedien lekker. Ik zeg niet le, goed maar hoe, zeg eens pijl dan. Dus lekker dan nog voor een vroegschen, ik zeg vier tielschen, ik zeg tijdje, dan zeg ik niet iemand. Ik zeg, dat is zo niet zo lang bij, maar de meeste zijn plat. Dus ja, ik doe natiekje. Ik zeg, dat is harde kantoortje.
0: Eem niet, ik weet toch dat er al door is.
1: Zo ben je niet te goed, maar zo kan het heen. Wanneer is koer mijn vrouwtje zo, ik vind dat het moet voor je wel lastig in politie naar tijd de machine. Zo kan je ook een rol heen de weg. Ik is vrijwillig te wakken als we timpelen getiegen heen. Maar dan moet je ook vast hedgen en schijgen als we timpelen naar tegen is. En ik is niet zo moeilijk als je een college noemen wil. Maar ach, niet alleen dat het aan. Tam sé is náit bhúl muidirnes náit a randóite bhí me an súl na thug mí techa sin sa bu nach leiche a leiche blion óin. Bhí me an bheitsúl sús hí na gasú an bhesprííú in na crucan sin ní a mehua san sleid sa scór blion, mar níar an agail an ag fástruch mar de rúsa. So bhí me an ghil séad agus brenú sé ar go déalga chean rúil a hand, rud nar an anna dhéana le dimléon na fiad beidir, mar so tá sé chafásta sin, mar de tacha lugan a gláan a go pí a hén síos go dí imúlan go dín chléitóir an tacha, agus sé sin tacha lúd mí fiú ar a chúla sin, mar de sé sin ar tatárlaí.
0: So scoile mé lib ráhreile a bhhairtín bain tar éidirchas Hildegard Nachtan ba sí ar a garú ar maidzin.
2: Tá sí gascailt an Síne chuir bhéir scoil chumsíoch agus an Síne tá chur ar an scoil láisiún tfarsin ar a dhearú agus tá sí trú cuairt tfarsin ar scoil speciálta Tíne Andúlaí. Seapin heart ar nám se agam a Tínes hirán.
0: Well, go romagi ar fadas a hechtasteach Gojima ar maidin canastí stáisiún dóisian na cean Rui Edward O'Shea an cóla Cundé a Martin Lee, Liam O'Connella agus Thomas Macanumare an sin.

barn ik van en mag gogenut. Ka barn ik van en mag gogenut. Ka barn ik van en mag gogenut. Es is gar